0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Defected in the house.

Can you feel it?

Now I want you to

Hello, people.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Flight Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house. Glow FM.
3: My definition of house music is what comes from the soul.
4: Not everyone understands house music.
5: Bring it on!
6: This is for all the DJs that unite. To all the underground people in the house. This is for the DJ world. This is for all the house kids.
7: You're listening to Trap Source Live, the voice

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schecht staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Nog morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kies je voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey, maatje.
2: Hey, maatje.
3: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholt-Veem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi, eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholt-Veem.
6: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
7: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
8: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
9: Waar moet ik dan naartoe?
8: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
9: Hoe maak ik een afspraak?
8: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
9: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
8: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
10: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 8 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteitskunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraetenhoveniers.nl.
13: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
14: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
7: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint, brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Hey maatje!
3: Hey maatje!
2: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 9 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Er is ook verkeersinformatie op de A67 Eindhoven richting Belgische grens tussen knooppunt De Vocht en Valkenswaard. Daar is de weg afgesloten vanwege een ongeval. En op diezelfde A67 tussen knooppunt De Vocht en Valkenswaard, maar dat is dan na de afsluiting, daar is een flitser gesignaleerd en die staat ter hoogte van hectometerpaal 18.0.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
3: Erik van Roon.
11: De herfstmaand is voorbij. Welkom wijnmaand. Welkom bij Erik Opertje Weekend. Als eerste beginnen we met Shakira en Burna Boy. Hier is Die Die.

Coolio featuring LV, Gangsta's Paradise. En Gangsta's Paradise is eigenlijk het origineel. Dus dit was een cover. Het is een cover van Pastime Paradise van Stevie Wonder uit 1976. Van dat beroemde album Songs in the Key of Life.

eerste zaterdag van oktober is begonnen, de wijnmaand. En wat fijn dat je erbij bent. De komende uren neem ik je mee langs de beste muziek, de verhalen die Eindhoven en de regio bezighouden. En natuurlijk alles wat er dit weekend te beleven valt. Het sportieve hart van de stad begint al sneller te kloppen richting de ASML-marathon. Ondernemers tonen hun veerkracht na tegenslagen. En overal in de regio worden evenementen georganiseerd die laten zien hoe bruisend Zuidoost-Brabant is. Of je nu onderweg bent, thuis op de bank zit of aan het werk bent, blijf gezellig bij ons. Zet het volume een tikje hoger, leun achterover en geniet van jouw zaterdagochtend. En we denken terug aan die mooie zomer.

En dat was de titel van de track, Suzanne en Freek. En ze hebben een nieuwe album aangekondigd. Komt volgende maand uit, als het goed is. En ze lichten bij de aankondiging alvast een tipje van de sluier over de thema's van de nieuwe plaat. Liefde, nieuw leven, mooie momenten, moeilijke dagen. Er staat heel veel te gebeuren deze week in Eindhoven. En de marathonkoorts die stijgt een beetje in Eindhoven. Zaterdag 10 en zondag 11 oktober volgend weekend staat de stad volledig in het teken van de ASML-marathon Eindhoven. En het evenement biedt afstanden voor iedereen, van recreanten en kinderen tot ervaren marathonlopers. Zaterdag begint met de Urban Walk, gevolgd door onder meer de Kids Run en Brabant Sport City Run. Op zondag is het tijd voor de grotere afstanden, de kwartmarathon, de halve marathon en natuurlijk de hele marathon over ruim 42 kilometer. Lopers trekken door het centrum langs de high-tech campus en verschillende wijken van de stad. Op Stratum Zijn zorgt het publiek traditiegetrouw voor extra sfeer en alle deelnemers finishen op de Vestdijk. Bezoekers moeten dit weekend natuurlijk wel rekening houden met een aantal verkeersmaatregelen. Meer informatie op asmlmarathon.eindhoven.nl. En van de week zag ik ook een mooie video met Jordi Schouten en Sam Lammers, waarmee ze mensen aanmoedigen om een extra rondje te lopen door het PSV-stadion. Want dan sponsor je voor het goede doel.

als je op de camera's mee aan het kijken, dan zie je een stoere blik van mij. Want dat is de blik die je moet trekken bij deze muziek. Snow, Red Hot Chili Peppers. The more I see, the less I know. The more I like it. The more I like to let it go. Dat is een variatie op hoe meer dat je weet, hoe meer dat je je ook realiseert, hoe weinig dat je eigenlijk weet. Nou, dat is het bruggetje naar Teddy Swims. Hij staat nog steeds hoog in de Glow 30. Hier is Mr. Know It All op Glow FM.

Swims. Mr. Know-it-all. Hoe hoog dat hij staat vanmiddag in de Glow 30? Dat hoor je dus vanmiddag tussen 2 en 4 op deze zender. Tijd voor weer en verkeer. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden. De wind is zwak, windkracht 2. En vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 10 graden. Er is ook verkeersinformatie te melden. Namelijk op de A67 tussen Knooppunt de Hocht en Valkenswaard. Daar is de weg afgesloten vanwege een ongeval. En op diezelfde A67 Eindhoven richting Belgische grens tussen Knooppunt de Hocht en Valkenswaard, de hoogte van hectometerpaal 18.0. Daar staat een snelheidscontrole. Dus even letten op je snelheid al daar. Zometeen de bouwsta, maar eerst Sarah Larsson. Hier is Midnight.

ook weer zo'n deuntje waar je niet stil bij kan blijven zitten. De Bausa hoorde je op Glovem en Magnetic. Ja, en dan denk je nu, wat is hier aan de hand? Het is nog geen kerst, het is pas 3 oktober. Dat klopt, maar ik heb nieuws over kerst. En dan met name over de kerstkringloopwinkel. Goed nieuws voor de kerstliefhebbers en koopjesjagers. De populaire kerstkringloopwinkel heeft een nieuwe locatie gevonden. Na jaren in winkelcentrum Woensel XL in Eindhoven verhuist de tijdelijke winkel naar Nune. Het nieuwe onderkomen is gevestigd aan de Opwettenseweg 109 A en B in het pand waar eerder automaterialen Nune zat. De kerstkringloopwinkel wordt georganiseerd door Stichting Team Lekker Belangrijk. En de opbrengst gaat volledig naar goede doelen, waaronder KWF Kankerbestrijding en Inloophuis De Eik. Vorig jaar leverde de winkel ruim 80.000 euro op aan kerstspullen. Geen gebrek. In opslag staan honderden rolcontainers. En zelfs 2 zeecontainers vol artikelen staan klaar om verkocht te worden. De winkel opent zaterdag 31 oktober. Ze hebben natuurlijk even tijd nodig om al die containers en rolcontainers uit te pakken en uit te stallen. De winkel opent op zaterdag 31 oktober, zoals gezegd, en blijft open tot en met kerstavond. Ongeveer 90 vrijwilligers helpen mee aan de opbouw en aan de verkoop voor het goede doel. Nogmaals het adres, vanaf 31 oktober, Opwettenseweg 109 A en B, waar eerder automaterialen Nune zat. Kijk, voor het goede doel maken we altijd even een plekje vrij op deze zender. Oh, dit is lang geleden. Plain White Tees, Delilah, op Glow.

0: Robin Schulz. Take it slow op Glow FM. Twee weken geleden, het is vandaag 3 oktober. Ruim twee weken geleden was het 18 september. En op 18 september is Eindhoven bevrijd, zoals jullie allemaal wel weten, hoop ik. Dat is 82 jaar geleden gebeurd. En ter gelegenheid van die bevrijding, van die 18 september... wordt dan ook meteen de vlam ontstoken op het Stadhuisplein. En gaat de lichtjesroute branden. Elke avond kun je genieten van al dat moois, al dat spektakel. En tot en met de dag dat de lichtjesroute blijven branden... heb ik besloten om de interviews die ik 18 september... heb afgenomen op het 18 septemberplein, om daar in ieder geval aandacht aan te besteden. En zo kwam ik ook deze mevrouw tegen. 82 jaar geleden is Eindhoven bevrijd. Het is 18 september. Wat betekent die bevrijding vandaag in 2026 voor u?
1: Hoi, dat is een hele moeilijke vraag.
0: Daar hou ik van. Beginnen met moeilijke vragen.
1: Ja, en overvallen worden, ja. Ja, ik denk de hele belangrijke gebeurtenis hier voor Eindhoven. Ik kom zelf niet van Eindhoven, dus voor mijn familie was de bevrijding pas later. Maar ja, ik denk het was het begin voor Nederland dat er weer hoop was op vrijheid.
0: U komt er wel niet uit Eindhoven, maar u staat hier wel in Eindhoven op 18 september. Waarom staat u hier?
1: Ja, ik woon nu sinds 10 jaar in Eindhoven, dus ik raak toch wel een beetje verknocht met de stad. En ik denk de bevrijding is een belangrijk moment. En 18 september is voor Eindhoven het moment.
0: Wat betekent vrijheid voor u persoonlijk?
1: Je eigen keuzes kunnen maken, niet onderdrukt zijn. Vrijheid van meningsuiting, kunnen gaan en staan... Ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe het is om niet vrij te zijn. Je kan het alleen maar van beelden, vanuit de media, een idee bij vormen. En van de verhalen van vroeger. Maar echt voelen kan ik het natuurlijk niet.
0: Nee. Wat zou de jeugd mee willen geven?
1: Dat onze democratische waarden heel belangrijk zijn. En dat het belangrijk is om niet mee te lopen met bepaalde mensen met ideeën, maar goed zelf na te blijven denken. En die vrijheid en hoe waardevol dat is, dat voor ogen houden.
0: Ja, en hoe kunnen wij, media, mensen, hoe kunnen wij hen bereiken?
1: We hebben bij de Aalsterweg de kolonnen voorbij zien komen. Als ik zie dat daar heel veel jeugd bij betrokken wordt. Ik denk via scholen
0: padvinderij.
1: Padvinderij, ja, dat wou ik net zeggen. Die zie ik hier ook staan.
0: In grote getalen, elk jaar.
1: Ja, en verenigingen.
0: Op die manier een gemeenschappelijk besef bij hen proberen aan te brengen, over te dragen, hoe belangrijk vrijheid is. Wat u net heeft verwoord, hoe belangrijk vrijheid voor u is.
1: Ja, zeker. En hoe belangrijk het is voor de generaties nu, maar ook zeker de komende generaties, de kleine kinderen. Dat is ook wel iets met de komst van kleinkinderen, dat je daar meer over na gaat denken. Zo, want het was altijd heel gewoon, maar...
0: Vrijheid was voor ons heel gewoon.
1: Ja, zeker. Ook in de tijd dat onze kinderen klein waren, was het heel gewoon. En nu met Oekraïne is dat wel een heel stuk dichterbij gekomen. En de dreigingen die daar nu ook mee samenhangen.
0: Beangstigt dat u?
1: Niet direct beangstigend, maar het is... het houdt je wel bezig. En het is wel een onzekerheid. Het is niet dat ik meteen in de angst en in de stress schiet, maar het is wel iets waar je wel mee bezig bent.

Dare to be different. So am I, Eva Max, sorry, op Glow FM. En dit is de laatste van het eerste uur Erik Opentje Weekend. Terug naar de 90s, de Goo Goo Dolls. Iris, tot zometeen na reclame, nieuws en reclame van 10 uur.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint, brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
5: 10 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel Jan, er is ook verkeersinformatie op de A2 Den Bosch richting Eindhoven tussen Bokstel Noord en Bokstel ter hoogte van hectometerpaal 127.8. Daar moet je opletten op je snelheid. En datzelfde geldt op de A67 Eindhoven richting Belgische grens tussen Knooppunt Te Hoogt en Valkenswaard ter hoogte van hectometerpaal 18.0.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraetenhoveniers.nl.
8: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proeffit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
9: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl. Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
10: Erik van Roon.
7: De foodtruck van een Eindhovense ondernemerskoppel werd gestolen, maar de steun stroomt massaal binnen. Hoeveel er inmiddels is opgehaald, hoor je zo op Glow.

Achterin volgens Marshmallow Another Drink. En zojuist hoorde je Katy Perry en Unconditionally. Nou, het is meestal een bekkenbreker, maar dit kwam er redelijk uit. Welkom in de tweede uur van Erik Opentje Weekend. Zometeen gaan we contact opnemen met Ronald Bunschoten en Carina Lopez. En gaan we horen wat de stand is van de fundingactie. En dat heeft alles te maken met die gestolen foodtruck van hen 14 september jongsleden. Hoe dat allemaal zit, hoor je zometeen naar Cat's Eye.

0: tafel werd gestolen. Maar gelukkig stroomt de steun massaal binnen. Hoeveel is er precies opgehaald? Daar gaan we het zo over hebben. Wat is er aan de hand? De eigenaren van een gestolen foodtruck in Eindhoven worden inderdaad overspoeld met allerlei steunbetuigingen. En de truc van Carina Lopez en Ronald Bunschoten, die werd op 14 september, jongsleden, op klaarlichte dag, werd hij gestolen vanaf het Kastelenplein in het stadsdeel Gestel. In de wagen lag niet alleen de foodtruck zelf, maar ook de complete inboedel van hun pas gestarte onderneming. En aan de telefoon Carina en Ronald op weg naar een event. Goedemorgen, Ronald.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Want geld moet verdiend worden, zei je net, toen ik jou aan de telefoon kreeg.
1: Dat klopt. Wij zijn onderweg naar een groot event helemaal in Frankfurt.
0: Ja, dat is een eindje rijden.
1: En het gaat met hart en stoten. Maar dus we zijn onderweg en we zijn er bijna.
0: Ja, precies.
1: Dus dan kunnen we starten.
0: Nou, rij voorzichtig, want ondertussen ga ik even met je babbelen. Wat is er precies gebeurd 14 september?
1: Nou, 14 september is onze foodtruck onder onze neus vandaan gehaald. Onder onze neus vandaag gestolen.
0: Mm-hmm.
1: Mijn vrouw keek op den duur vanuit de winkel naar buiten, waar onze foodtruck normaal altijd staat. En die schrok zich wezenloos, want die zei van: onze foodtruck is weg en staat er niet meer.
0: Ja, dat verwacht je niet overdag.
1: Nee, dat verwacht je niet. We hadden allebei de check van ons leven.
0: Ja.
1: En wij dachten in eerste instantie dat die misschien door handhaving was meegenomen.
0: Aha.
1: Maar dat was allemaal niet het geval. We hadden de handhaving gebeld, we hebben de politie gebeld, we hebben de mensen aan de telefoon, de nodige mensen aan de telefoon gehad.
0: Mm-hmm.
1: En die zeiden dat ze allemaal niks gedaan hadden. Dus daarna zijn we naar de Aldi gegaan om daar door te geven dat onze foodtruck gestolen was. En toen hebben zij op de beelden gekeken van een camera die op de uitgang staat van de Aldi. En die zag, daar komen we heel duidelijk op zien, dat die door een personenauto is aangehaakt en meegenomen.
0: Ja, en op zo'n moment dan kun je wel door de grond zakken, denk ik.
1: Ja, je zakt echt door de grond.
0: Ja, want daar gaat jullie droom.
1: Dat is pijnlijk om te zien.
0: Ja.
1: Wat zegt u?
0: Daar gaat je droom.
1: Ja, daar gaat heel je hart en ziel eigenlijk. Want het is gewoon, Het is het inkomen van je bedrijf.
0: Ja,
1: we hebben wel een winkel, maar het hoofdinkomen komt echt uit de foodtruck.
0: Ja, precies.
1: Dus, ze hebben niet alleen een foodtruck gestolen, ze hebben veel meer gestolen.
0: Ja, precies. En het verhaal gaat nog een laagje dieper, want jouw vrouw zit naast je, jouw vrouw is ziek. Komt van oorsprong uit de Filipijnen. En in de Filipijnen, ik weet hoe dat zit met familiebanden. Met dat deel van de wereld. Zij zijn daar ook afhankelijk van jullie inkomen. Dus jullie zijn niet alleen getroffen, wat al natuurlijk de shit is. Maar ook nog de familie van Carina.
1: Dus, ja, de hele familie van Carina.
0: Ja.
1: Klopt. Voor Carina is dit avontuur in het buitenland. Doet ze puur voor de familie.
0: Ja.
1: Om de familie te steunen, voor de familie klaar te staan. En dat werd ons 2 weken geleden afgepakt.
0: Ja, ik hoor dat je het emotioneert je en terecht.
1: Ja.
0: Dus dat is ook dat is heel normaal. Laat die tranen gewoon lopen. Gelukkig zijn er heel veel steunbetuigingen.
1: We hebben een crowdfunding opgestart.
0: Ja.
1: En inderdaad, we krijgen hele warme reacties. En wij zijn er zo ontzettend dankbaar voor.
0: Ja. Ja,
1: dat de mensen ons in Nederland helpen.
0: Want wat het ook nog extra zuurder maakt, is dat de verzekering ook helemaal niks uitkeert.
1: Nee, klopt. Onze verzekering heeft het. We zijn alleen verzekerd voor alles wat binnen de winkel, staat.
0: Mm-hmm.
1: En wat buiten de winkel staat, is niet verzekerd.
0: Nee, precies. En daarom,
1: maar dat wisten we niet. Dus,
0: nee, precies. Daarom ook die GoFund-actie. En wat hebben jullie nodig? Wat is het streefbedrag?
1: We hebben ongeveer €20.000 nodig. Om de foodtruck te vervangen en ook alles wat erin staat. Want het was ook een vermogen wat er allemaal in stond.
0: Ja.
1: De foodtruck stond helemaal tot aan de

0: ook toe gevuld met onze spullen.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat,
1: ja, ja.
0: En dat is allemaal weg. Dus we zijn nu langzaam weer alles aan het... we moeten alles weer inkopen wat we verloren zijn.
1: Ja, en ik heb hier de website voor me staan. En 20.000 is jullie streefbedrag. Wanneer zijn jullie begonnen van de week, hè?
0: Ja, we zijn... Drie dagen geleden zijn we begonnen.
1: Hey, ik heb wat dat betreft, ja, ik weet niet of je mee kunt kijken, maar ik heb hier de laatste stand van zaken. Jullie zitten inmiddels al op 45% van het bedrag. Er staat €8836. Ja, dat is...
0: Het is zo fijn hoe mensen reageren.
1: Ja.
0: En daar willen wij iedereen hartelijk voor danken, voor de steun die wij krijgen vanuit... Eigenlijk vanuit heel Nederland.
1: Ja,
0: Want Hart van Nederland is ook in actie geweest voor ons. Dus we krijgen van allerlei kanten worden we gesteund. Ook door vloggers die door heel veel mensen gevlogd worden, gevolgd worden.
1: Precies.
0: Dus daar zijn we zo dankbaar voor.
1: Nou, ik heb net even met mijn vrouw overlegd. Want mijn vrouw gaat over het geld natuurlijk. En wij, Ingrid en Erik, die gaan in ieder geval €25 bijdragen... om die €20.000 te bereiken. En de oproep nu aan iedereen die op de radio aan het luisteren is... steun jullie en dat jullie in ieder geval die €20.000 binnen hebben... om de onderneming waar jullie hart, waar jullie passie in zit... om die voor te kunnen zetten.
0: Ja, dat zit echt ons bloed, zweet en tranen zit erin.
1: Precies.
0: En ik hoop inderdaad dat mensen meeleven met ons... en
1: dat doen ze zeker.
0: Ons willen steunen.
1: Ja, waar moeten ze naartoe? Heb jij zo het adres?
0: Nee, where's the address of the... Het adres van de crowdfunding, die kunnen ze vinden op ons Facebook site.
1: Ja.
0: Van Kabayan Dreamfloat.
1: Ja.
0: En daar komt dan komen de mensen gelijk op de crowdfunding. Dat is het eerste wat ze daar zien, is de verwijzing naar de crowdfunding.
1: Ja, Kabayan Dreamfloat. K-A-B-A-Y-A-N en dan Dream in zijn Engels en dan Float, F-L-O-A-T.
0: Precies.
1: En dan kun je gaan funden. En hij staat op 46%, zie ik. Het gaat langzaam.
0: Wow, het blijft groeien.
1: Ja, het blijft groeien. Hey,
0: wij zijn heel erg ontdaan daardoor.
1: Ja, nou ja,
0: dood, goed. Ja, dat is net zo emotioneel als de steun die we nu krijgen... is net zo emotioneel als het verlies.
1: Die steun die hebben jullie meer dan verdiend. En het is jullie gegund. Ja, ondernemen in jullie hart. En nu, ondanks alle tegenslagen, ook weer op weg nu naar Frankfurt. En,
0: en we werken, vooral mijn vrouw die werkt vaak genoeg 22 uur per dag om het allemaal rond te krijgen.
1: Precies.
0: En af en toe slaapt ze gewoon dagen niet. En dan puur om het geld binnen te halen voor alles en iedereen.
1: Precies. Dus, het gaat lukken.
0: En voor de familie.
1: Het gaat lukken. Ja, ik heb er alle vertrouwen in. En ik ga straks nog een keer een extra oproepje doen. Ronald en Carina, ik ga jullie danken voor jullie voor de uitleg. En succes met de onderneming.
0: Wij danken jullie voor de aandacht die jullie eraan besteden.
1: Heel graag.
0: Heel erg fijn. Dankjewel.
1: Oké, fijne dag verder.
0: Dankjewel. Hetzelfde.
1: Hoi.
0: Doei, doei.
1: Nou, wat een verhaal. Shanna Spyro, die kan het niet beter onderstrepen dan grootste verwachtingen die we hebben voor wat betreft de fundingactie. Hier is A Great Expectation op Glow.

Michiko, DJ Goya, Jason Derulo en Melody hoorde je op Glow FM. Tijd voor weer en verkeer. Beginnen met het weerbericht. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden. De wind is zwak, windkracht 2. En vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 10 graden. Er is ook verkeersinformatie op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Tussen Bokstel Noord en Bokstel. Ter hoogte van hectometerpaal 127,8. Even opletten op je snelheid. En datzelfde geldt op de A67 Eindhoven richting Belgische grens. Tussen knooppunt De Hocht en Valkenswaard. Ter hoogte van hectometerpaal 18,0. Ook daar even opletten op je snelheid. Zometeen eens, maar eerst Alicia Keys, Empire State of Mind.

origineel is van Anita Ward. En dit is de 2026 uitvoering van H. Even terugkomen op die fundingactie ten behoeve van het ondernemingskoppel die ik zojuist aan de telefoon had. Ronald en Carina Lopez, bij wie 14 september die foodtruck gestolen is. De foodtruck had ook nog een kentekenplaat. Nou verwacht ik niet dat die dieven die kentekenplaat op hebben laten zitten, maar misschien is die ergens weggegooid en dan is het altijd wel weer handig voor de politie. Een soort van track and trace. Het kenteken van de foodtruck was WK Willem Karel 17 LY Lima Yankee. En zij zijn dus die fundactie gestart. Via gofundme.com kun je die vinden. Maar ook via hun pagina op Instagram en op Facebook. Dan ga je naar Kabayan Dream Float. En dan Kabaya is K-A-B-A-Y-A-N. Van Nico en dan Dream, gewoon op zijn Engels. En dan Float erachteraan, F-L-O-A-T. En dan kom je direct op de fundingactie. En ja, wat ze nodig hebben om een nieuwe foodtruck, om een nieuw leven, om alles wat zij hebben verloren, omdat de verzekeringen het niet dekten en omdat die dieven dat gewoon met een harteloos hart mee hebben genomen. Ze hebben nodig om door te kunnen starten €20.000. En de fundingactie staat inmiddels al op 46%, 2 dagen geleden begonnen. Jongens, jongens, wat heb ik toch weer vertrouwen in onze medemens gekregen. Het voelt als heaven.

0: says, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.
1: Het ritme van de Brainport en het geluid van je weekend.
2: Dit is Glow FM.

Justin Timberlake, Take Back the Night. En ooit trad hij op in de pauze van het Eurovisie Songfestival. En Nederland is volgend jaar toch vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de NPO bekendgemaakt. Eerder leek deelname onzeker nadat omroep Avro Tros zich had teruggetrokken vanwege bezwaren rond de deelname van Israël. Volgens NPO-voorzitter Jet de Radetz is gekozen voor deelname omdat het Songfestival mensen blijft verbinden. De NPO zegt bovendien dat er na gesprekken met de organisator EBU, de European Broadcasting Union, meer ruimte is om gevoelens van ongemak over de situatie in de wereld bespreekbaar te maken. De NOS gaat het evenement op neutrale wijze verslaan en de NPO stelt een onafhankelijke commissie samen die verantwoordelijk wordt voor de selectie van de Nederlandse inzending. Wie dat worden en welke Nederlandse artiest gaat vertegenwoordigen is nog niet bekend. Het Eurovisie Songfestival vindt plaats in mei 2027 in het land van de winnaars van de vorige keer. En dat was Bulgarije. Zullen we Chris Cross Amsterdam daar naartoe sturen? My oh my!

was meteen de titel. Alok en Griffin hoorde je op Glow FM. En de vraag is of deze vanmiddag op de eerste positie staat in de Glow 30. Je hoort het tussen 2 en 4. Ik hoop van wel. Van Burna Boy, Shakira, hoe goed ze ook zijn. Ze mogen wel eens zakken. Hier is Tuesday in Texas.

zo'n plaat gun je toch de nummer 1 positie in de Glow 30. Ella Langley, Choosing Texas. In de Verenigde Staten, in de American Hot 100... staat zij al heel veel weken op nummer 1. En met die prestatie heeft ze het record van Mariah Carey... All I Want for Christmas. Zij stond tot voor kort op de ranking... dat zij het langst op de nummer 1 positie stond in de American Hot 100. En dat is dus nu overgenomen door Ella Langley. Of dat hier bij Glow ook gebeurt, dat hoor je vanmiddag tussen 2 en 4 tijdens de Glow 30, gepresenteerd door Raymond. We gaan springend het eerste uurtje uit Blackpink.

0: heeft uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Hey, maatje.
6: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 11 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Er is ook verkeersinformatie op de A67 Eindhoven richting Belgische grens tussen knooppunt De Hocht en Valkenswaard. Ter hoogte van hectometerpaal 18.0. Oplet op je snelheid.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
11: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
12: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
13: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
12: Inspiratie aan jouw voordeur.
14: Hier volgt de mededeling.
5: Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
14: Erik van Roon.
10: De herfst is nog maar net begonnen, maar her en der klinkt de kerstmuziek al. Hoe dat zit, hoor je zo meteen na Keigo.

That's So True. Gracie Abrams hoorde je op Glow FM. Derde uur, Erik, op het je weekend. Wat kun je allemaal gaan verwachten? Nou, we gaan zo meteen bellen. Ik heb het al aangekondigd met iemand die her en der de kerstmuziek al hoort klinken. En ondanks het feit dat de herfst nog maar net is begonnen, hoort hij toch al regelmatig kerstmuziek. Hoe dat precies zit, daar komen we zo op terug. Verder het laatste uur, ja, van alles wat veel lekkere muziek natuurlijk. En ook deze, de allernieuwste van Samuel Welte en Russo, die hebben op het programma staan. Boom! Boom, boom! Derde uurtje. Glow FM, goedemorgen.

0: Ja, wat ik net al zei, de herfst is nog maar net begonnen, maar her en der klinkt de kerstmuziek al. En hoe dat precies zit, daarvoor heb ik aan de telefoon van Intratuin Nune Joep Sanders. Goedemorgen, Joep.
1: Goedemorgen.
0: Want jij hoort die kerstmuziek al een tijdje, toch? Terwijl het nog lang geen kerst is.
1: Absoluut, absoluut. Verschillende taferelen die opgebouwd gaan worden, waar al muziek bij zit. Dus de kerstmelodieën die zijn me wel weer bekend.
0: Die zijn jou wel bekend, ja precies. Die hoor je tot vervelens toe bijna. Maar dat lijkt me ook best wel bijzonder. Want goed, je werkt bij Intratuin en ik ken Intratuin in Nuenen. Dat is een groot tuincentrum met kassen, met heel veel glas. En van de week tikten we bijna de 30 graden in. Dat moet toch bizar op je teenslippers, korte broek, zo'n kerstshow opbouwen. Tenminste, ik neem aan dat je teenslippers en een korte broek aan had als het zo warm is in de kas.
1: Nou, teenslippers doen we niet voor de veiligheid natuurlijk, hè. Want je bent natuurlijk wel bezig met allerlei grote dozen, pallets enzovoort. Dus die laten we achterwege. Dat wordt vrije tijd, de teenslippers. Maar die korte broek die is zeker wel van toepassing met de temperaturen van afgelopen week. Ja, ja. Zeker wel.
0: Ja, dat moet toch bizar zijn. Zijn er dan ook mensen die daar opmerkingen over maken, die dan langskomen in de winkel?
1: Tuurlijk. Er zijn mensen die maken opmerkingen van, nou, het is nog mooi weer en jij bent bezig met de kerst. Die opmerkingen krijgen we, maar we krijgen natuurlijk ook de opmerking, wanneer is de kerstje open en kunnen we komen kijken?
0: Ja, ik ben er zo één.
1: De Christmaholics zitten er ook natuurlijk wel tussen, absoluut.
0: Ja, ik vind dat geweldig. Die opbouw naar die, ja, naar de kerst en dan, ja, daar hoort sfeer bij. En dat heb je dan vaak in tuincentra nu al. Kun je gewoon die sfeer proeven?
1: Ja, zeker wel. Zeker wel.
0: Wanneer beginnen jullie met de opbouw? Sorry?
1: Wij beginnen met de opbouw. Beginnen wij in augustus. Eind augustus is voor ons het keerpunt om de tuinmeubelen op te bergen en de kerst op te gaan bouwen.
0: Ja, dan moet je al die kerstspullen moet je natuurlijk al binnen hebben. Dus de inkopers bij jullie die zijn al maanden daarvoor misschien al bezig geweest met kerst.
1: Ja, zeker wel. Ja, de kerstinkopen gebeurt eigenlijk net in het nieuwe jaar.
0: Oké, dus de kerst is nog maar net achter de rug en dan hoppakee. Dan heb je de nieuwe trends voor het komende jaar al.
1: Absoluut. Met nog fris in het gedachtegoed wat de trends van het huidige jaar zijn, ga je eigenlijk kijken naar de trends voor het nieuwe jaar. En ook hoe dat te combineren is natuurlijk weer.
0: Ja, precies. Kan jij iets zeggen over de trend van dit jaar, kerst 2026? Wat is de trend?
1: Nou kijk, er zijn heel veel trends natuurlijk. Maar een van de trends die vanuit Amerika eigenlijk min of meer overkomt, dat is een luchtballonnentrend.
0: Luchtballon?
1: Ja, heel veel luchtballonnen. Je gaat eigenlijk de rood-witte luchtballonnen, de rood-groene luchtballonnen. Dus verschillende soorten luchtballonnen die ook wel een kerstig thema hebben, gaan erin in terugkomen.
0: En die hang je dan, ik neem aan een mini-luchtballonnetje, die komen dan in de boom te hangen?
1: Die kunnen in de boom hangen. Je hebt natuurlijk ook luchtballonnen waar een vlammeffect in zit. Die kun je ergens ophangen als sfeerartikel in je woonkamer.
0: Oké. Dus luchtballonnen is de trend van 2026.
1: Eén van de trends.
0: Eén van de trends. Eén van de trends. Jullie zijn nog in de opbouw bezig. Wanneer gaat de kerstshow open?
1: Volgende week. Volgend weekend gaat die open. Volgende week zaterdag.
0: Volgende week zaterdag. Dan hebben we het over 10-10. Ja. Dat is ook een mooie. 10-10.
1: Klopt, ja. Mooi rondgetal.
0: Mooi rondgetal, 10 oktober. En dan staat hij tot en met, want wanneer wordt hij dan weer afgebroken?
1: Hij is open tot en met de eerste week januari.
0: Eerste week januari. Dus mensen die kunnen ook nog na de kerst kunnen ze bij jullie terecht om allerlei leuke artikels en items te kopen. En dan zit er vaak ook een leuke korting bij.
1: Ja, dat zijn artikelen die dus over zijn van het gewone, ik zeg altijd het gewone kerstseizoen. Ja. Er zitten altijd wel artikelen die overblijven. En de consument die dan bezig is met het winkelen voor het jaar daarna, die kan van een voordeel profiteren, absoluut.
0: Ja, precies. Nou, hey, dankjewel. Volgende week gaat het beginnen bij Intratuin in Nuenen. Ik heb hier een plaatje klaarstaan. Die heeft heel lang de hoogste positie gehad in het record van het aantal weken onafgebroken op de nummer 1 positie in de American Hot 100. En Ella Langley heeft dat 2 weken geleden overgenomen. Maar jij weet ongetwijfeld over welke kerstplaat ik het heb.
1: Ja, dit kan niet.

0: Want anders zijn dan Mariah Carey, All I Want for Christmas.
1: Nou, 10 punten, goed gedaan Joep. Hey Joep, hartstikke bedankt. En ja, heel veel plezier met de kerstshow die volgende week zaterdag bij jullie van start gaat. Hoe laat is de winkel open volgende week zaterdag?
0: 9:00 ochtends.
1: Daar staan mensen
0: 9
1: voor...
0: tot 6 zijn we op zaterdag geopend.
1: Oké, top. Nou, daar staan mensen voor de deur, ongetwijfeld.
0: Zeker weten.
1: Hé, hey, dankjewel.
0: Nou, ja, bedankt voor het bellen.
1: Graag gedaan.
0: Oké, helemaal goed.
1: Groetjes, hoi hoi.
0: Succes.
1: Joep. Nou ja, zoals beloofd, Mariah Carey, All I Want for Christmas is You.

Wat een geweldige combinatie is het tot Martin Garrix en U2 Fireflies. Het weerbericht. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden. De wind is zwak, windkracht 2. En vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 11 graden. Verkeersinformatie die is er ook op de A67 Eindhoven richting Belgische grens. Tussen knooppunt De Hocht en Valkenswaard. Daar moet je even opletten op je snelheid. En waar dan precies? Ter hoogte van hectometerpaal 18.0. Zometeen Jonas Blue, maar eerst Cameron Whitcomb. Hier is Medusa.

Edge of Desire, Jonas Blue en Maliv. En staat hij vanmiddag nog in de Glow 30? En zo ja, op welke positie? Ja, dat blijft geheim tot 2 uur vanmiddag. Dan gaat de Glow 30 van start. En de nummer 1 tegen 1 uur of 4. Gepresenteerd door collega Raymond Woutersen. Ik heb een vraagje. Hoe herken je mensenhandel? Ontdek het in de uitbuitingscontainer. Wat dat precies allemaal inhoudt, dat hoor je zo meteen.

Somber op Glow FM en My Body Isn't Ready. Op donderdag 8 oktober staat op het Stadhuisplein in Eindhoven iets heel bijzonders, namelijk een zogenaamde uitbuitingscontainer. In deze interactieve container krijgen bezoekers inzicht in de wereld van mensenhandel en uitbuiting. Aan de hand van video's, verhalen en herkenbare situaties leer je signalen van arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting herkennen. Vandaar de uitbuitingscontainer, de naamgeving. Ook wordt aandacht besteed aan vormen van dwang en misbruik die vaak verborgen blijven. De uitbuitingscontainer is gratis toegankelijk van 10 uur 's ochtends tot 4 uur in de middag. En het initiatief wil inwoners bewust maken van een probleem dat ook in Nederland voorkomt en laten zien hoe verdachte situaties kunnen worden herkend en vooral worden gemeld.

Echt muziek waar je absoluut niet stil kan bij kan blijven zitten. On My Soul hoor je op Glove en Bruno Mars. Even een laatste update van de fundingactie voor die, die foodtruck die gestolen is. Je kunt nog steeds doneren. Ga dan naar de Facebook dan wel Instagram pagina van Kabayan Dream Float. K-A-B-A-Y-A-N Dream en dan Float F-L-O-A-T. Zij hebben nodig €20.000 om een nieuwe foodtruck aan te schaffen met inboedel en alles erop en eraan. Je hoorde het er straks in de uitzending. Ze hebben nodig €20.000 en de teller staat op dit moment na 2 dagen op 50%. Hoe gaaf is dat? Stolen dance, nee, stolen foodtruck is het. Welke chance? Raymond is inmiddels in de studio. Hey, die hoor je zo meteen!

0: is echt zo'n track, die moet je echt gewoon tot de laatste noot uit laten lopen. En dat deden we dan ook hier op Glow FM. Fresco en Begrijp. En ik zeg we, want ik ben niet met me alleen in de studio. Raymond is er ook.
1: Hi, ja, het is wel een lekkere chille zaterdagochtend hit.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja, hou ik van. Oh, dat is het bruggetje naar de hits die jij allemaal gaat draaien.
1: Ik ga alleen maar hits draaien. Ja. En ik wil ook iets anders aan jou vragen. Erik, ben jij wel eens op vakantie geweest in eigen land?
0: Jazeker.
1: Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, zometeen meer daarover.
0: Dat
1: is het enige wat ik kan zeggen. Zometeen meer daarover.
0: Ja. Je maakt me nieuwsgierig.
1: Dat is het hele idee.
0: Nou goed.
1: En extra veel muziek zometeen natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. En straks de Glow 30.
1: Ook uiteraard vanaf 2 uur een nieuwe editie. De 30 grootste hits van Eindhoven en omgeving.
0: Ja, en nummer 1 is nog steeds nummer 1. Ja, jij gaat toch niks vertellen. Maar ja, ik heb vandaag een warm pleidooi gehouden dat Shakira maar eens een keer moet zakken.
1: Vertrekken. Ja.
0: Ten gunste van Ella Langley. Nou, je hoort het vanmiddag tussen 2 en 4. Bij Raymond, wat mij betreft, tot volgende week.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Hey, maatje.
4: Hey, maatje.
3: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
6: Waar moet ik dan naartoe?
5: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
6: Hoe maak ik een afspraak?
5: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
6: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
5: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
7: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
8: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
9: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers. Alles voor uw ideale tuin. Meer informatie hansverstraetenhoveniers.nl.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
10: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 12 uur. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend.
4: Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Kirsten, dan Glow FM verkeersinformatie van de ANBB. Met goed nieuws, geen files. Flitsmeister meldt wel 2 snelheidscontroles. Vind je op de A2 in de richting Bokstel bij hectometerpaal 127,8. En de A67 bij kilometer De Hocht oppassen bij 18,0.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
12: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
13: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
14: Waar moet ik dan naartoe?
13: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
14: Hoe maak ik een afspraak?
13: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
14: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
13: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
12: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
15: Raymond Woutersen.
1: Zal Shakira nog op nummer 1 staan in de Glow 30? Vanmiddag een nieuwe editie van de lijst. Ik ga er wel vast draaien met Burna Boy. Is dit Die Die?

0: Trippin' on You. Het is de zaterdagmiddag van Glow FM.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, misschien ben jij pas terug van een vakantie in Turkije, Spanje of Noorwegen. Ja, of staat er in de herfstvakantie over een paar weken iets gepland. Hoe dan ook, ja, soms vergeet je even dat mensen ook in je eigen land op vakantie kunnen gaan. Ja, ik zat net tegenover twee Britten in de trein die hier in Brabant op vakantie waren. Nou, ik heb grote delen van het gesprek wel meegekregen. Zo kwamen we langs station Best en waren ze onder de indruk van de stationsnaam daar. It's the best station, I think, zeiden ze. Beetje grappig, ja. Klinkt natuurlijk super gek voor ze. Station Best. Nou, onderweg ving ik nog meer eerste indrukken op. Zo genoten ze van de natuur en ook van ons PSV-stadion. Ja, en ze hebben misschien ook wel een heel goed weekend uitgekozen. Misschien wel het beste weekend van het najaar. Vandaag temperaturen tot 21 graden. Misschien ook wel het laatste mooi weer weekend van 2026. Maar wat je ook doet, je viert het met Glow FM en de hits. Raymond tot 4 uur vanmiddag bij je met zometeen muziek van Post Malone. Chemical komt eraan. Ook muziek uit de regio Eindhoven van Remmen. On My Way is On His Way. En nu Another.

muziek uit de regio Eindhoven, want daar komt deze remmen vandaan. On My Way hoorde je bij Glow FM. Altijd leuk om iets van je te horen. Je kunt een berichtje sturen via de Glow FM app. Is helemaal gratis. En Mees die heeft dat gedaan. Hij is onderweg voor een avonddienst in de zorg met de radio aan. Loes die is erbij. Zij stuurt: hey Raymond, vandaag een shopdag in Eindhoven. Kun je iets van Teddy Swims voor mij draaien? Ja, ga ik

regelen zometeen Mr. Know-it-all. Ja, en een leuk appje van Mark. Hij is aan het hardlopen en hij stuurt... Het zou top zijn als je iets kunt draaien dat rond 130 bpm is. Daar ga ik het lekkerst op met hardlopen. Nou, ik heb even in ons Glow FM archief gekeken. Daar staat alles gesorteerd op alfabet, jaartal, maar ook op beats per minute. We hadden meerdere opties, maar deze komt aardig in de buurt. 128 bpm. Rihanna en Calvin Harris, nu bij Glow. Yeah.

Oeh, ja, dit is toch wel het geluksmomentje van de dag, hoor. Het laatste blikje cola dat hier in de koelkast stond. Ja, dat is voor mij. 2 minuten over 12:30, Glow FM weekend weerbericht. Goedemiddag, tussen 21 graden, volop zon vandaag. Vanavond en vannacht wordt het bewolkt, koelt af naar 1 graad of 11. En morgen dan 1 graad of 22 met opnieuw zon. Lekker na zomerweer dus. Geen files bekend bij de ANWB. Flitsmeister meldt wel 2 snelheidscontroles. De A2 Bokstel Noord richting Bokstel bereikt dan met de paal 127,8. En op de A67 ook daar vind je een controle bij knooppunt De Hoogte. Hek dan met de paal is daar 18,0. Het is de zaterdagmiddag van Glow FM. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Raymond hier. Met zometeen een echte Glow FM Classic van Coldplay.

dat zal je toch maar overkomen. Je staat er rustig op te treden als straatartiest in het prachtige Londen. En ineens zingt er iemand met je mee. Ja, en die stem komt je wel heel erg bekend voor. Ja, het was gewoon Chris Martin. Dus als straatartiest denk ik toch wel je grootste droom toch als je een hit van Coldplay staat te zingen en dat ineens de zanger van Coldplay je joint. Nou ja, je hoorde net een echte glow van classic van Coldplay. Every teardrop is a waterfall. Roxy Dekker, Bare Minimum zometeen na de nieuwe van Lucas en

Let's Get Physical. Nou, dat word ik tegenwoordig wel van de deurbel. Ja. Wordt er bij jou ook zoveel aangebeld de laatste dagen? Ja, is het niet de grote clubactie van de lokale voetbalclub? Is het wel de pakketbezorger die met een pakketje van de buren voor de deur staat? Er wordt zoveel aangebeld de laatste dagen bij mij. Echt, de sportschool is er niks bij. Op en neer naar beneden, om weer naar boven. Ik heb de laatste dagen de ramen openstaan omdat het zo'n mooi weer was. Dus ik hoor tegenwoordig vaak de kinderen al aankomen lopen. Ja, en ja, oké. Het is heel flauw om dat te doen bij kinderen van 10 jaar. Maar ik zorg er dan dus gewoon voor dat ze mij van buitenaf niet kunnen zien. Dat ik niet open hoef te doen, dus ik ga er dan gewoon voor stoppen. Nou, ik weet, dat is echt ontzettend triest, maar ja, als ik even op de laptop aan het werk ben, zit ik niet te wachten om elk uur naar de deur te lopen om eventjes de deur te openen.

0: De zomertune van 2026. Je hoorde de Bausa en Magnetic bij Glow FM. Zometeen draai ik Dion Schenk en Zack. Ik hoor je denken, ik ken die twee niet. Dat snap ik. Zometeen als ik het liedje aan je laat horen, binnen nu in 10 minuten weet ik zeker dat er een lampje gaat branden. En deze hoor je ook zometeen van Chris Cross Amsterdam.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint, brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
5: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
8: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 1 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Kirsten. Dan Glow FM verkeersinformatie met goed nieuws. Geen files, wel snelheidscontrole is bekend bij Flitsmeister. De A2 bij Boxton Noord. Oppassen bij 127.8 en de A67 bij knooppunt De Hocht. Daar staan ze bij 18.0 te controleren op je snelheid.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
11: In november 2027 opent Het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Raymond Woutersen.
0: Ja, volgende week komt er een nieuwe DJ bij in Madame Tussauds in Amsterdam. Vertel je zo wie de buurman van Afrojack gaat worden in het Wassen Beeldenmuseum.

Ik zei het toch, dit ken je. Dit waren Dion Schenk en Zack. Samen zijn zij Wild Boys. Je hoorde The Sound of Missing You bij Glow FM zojuist. Goedemiddag, goed als je erbij bent. Het is de zaterdagmiddag van Glow FM, 9 minuten over 1. Ja, zometeen draai ik Afrojack met Never Forget You. Ja, dat is heel erg toepasselijk bij de artiest die naar Amsterdam komt binnenkort. Als wassen beeld dan tenminste. In Madame Tussauds, daar kunnen we volgende week dinsdag namelijk Avicii verwelkomen. Is niet zo, maar is natuurlijk allemaal vanwege het Amsterdam Dance Event. Dat gaat later deze maand in oktober plaatsvinden in Amsterdam. Ja, en aanstaande dinsdag komt dus Avicii weer naar Nederland in de vorm van een wassen beeld. Zijn buurman Afrojack, die staat er al. Die draai ik zo meteen op Glow FM. En dit is eerst Ella Lang.

Nou, vorige week daalde deze track 9 plaatsen in de Glow 30. Zouden we dan deze week de balans kunnen opmaken dat hij uit de lijst verdwenen is als ik hem nu draai? Een nieuwe editie van de Glow 30. Straks vanaf 2 uur de 30 populairste hits van Eindhoven komen eraan. Je hoort de Opposites, het feestje op mijn graf. En nu Vrouwtje en S10. Dit is Ik haat hem voor jou.

0: als een bekende artiest zijn of haar social media kanalen aanpast en er allerlei vage boodschappen komen, ja, dan betekent dat meestal dat er nieuwe muziek aan zit te komen.
1: Het weekend vier je met Kroon FM.
0: En dat was ook het geval bij Taylor Swift. Ze veranderde plotseling haar Insta-bio en gaf haar website een nieuwe look. Nou, uiteindelijk na dagen van speculatie maakte Taylor Swift dan bekend dat er nieuwe liedjes gaan verschijnen. Dat gebeurde volgende week vrijdag alvast in de vorm van Patient Zero. Het is nieuwe muziek van Taylor bij Glow FM. Altijd leuk om van je te horen. Je kunt een berichtje sturen wat je zaterdagmiddag bezigheden zijn. Dat kun je sturen, dat berichtje, via de Glow FM app. Indy, zij komt net van de open dag van de brandweer vandaan met haar kinderen. Is vandaag in Eindhoven. Ik heb het eventjes opgezocht. Inderdaad, van 11 tot 4. Dus dat is nog een aantal middagjes. Of een aantal uurtjes. Ja, ik vond het vroeger ook altijd leuk als klein kind. Ik weet nog wel dat op de basisschool een keer de politie langskwam. En dat je dan in die auto mocht zitten achterin met de handboeien om. Ja, ja. Nu zou ik er niet zo blij mee zijn, maar... Pak een beet 15 jaar geleden als 7-jarig Raymonnetje vond ik het hartstikke leuk. Die open dag van de brandweer is dus vandaag, dus dan kun je het in een iets grotere auto beleven, mocht je nog kinderen hebben. En een appje dat binnenkwam van Marloes, ook zij is erbij. Zij vraagt, kun je alsjeblieft iets van Sam Veld draaien? Daar heb ik zin in. Nou, hij komt uit Eindhoven natuurlijk, dus dat kunnen we wel even regelen samen met Rani. Hoor je Sam?

Sam Veld en Rani Joden, Post Malone bij Glow FM. Exact 1:30, Glow FM weekend weerbericht. 20 graden vandaag in de regio Eindhoven. Het is volop zonnig. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 11. En morgen dan nog zo'n dagje als vandaag. Opnieuw de hele dag de ruimte voor de zon. En dan nog een tikkeltje warmer, het kan misschien wel 22 graden worden. Geen files, wel één snelheidscontrole. Die vind je op de A67. Bij Knelmens de Hoogt oppassen bij hectometerpaal 18.0. Zometeen Rondé, ook Idali en Ronnie Flex. En dit is...

zaterdagmiddag van Glow FM. Je hoorde Sorry Papi, Topic en Becky G bij Glow FM. Het is kort voor twee. Goedemiddag. Zometeen een nieuwe editie van de Glow 30. De 30 populairste hits van Eindhoven. Binnen nu en een kwartiertje gaat de lijst van start. En eerder nog, of ja, eigenlijk niet. Want eigenlijk is het morgen pas zover natuurlijk. Dan is het Dierendag, 4 oktober. Ik ben benieuwd met welke plaat wil je je dier, je huisdier even in het zonnetje zetten. Nou, het zonnetje is er al, dus we hoeven alleen maar voor de muziek te zorgen. Je kon je berichtje sturen via de Glow FM app. Welke dierendaghit mag ik voor je draaien? Appje van Nout, hij zegt toen bij mij Martin Garrix met Animals. The Neon Trees met Animal komt best wel vaak binnen. The Golden Earring heb ik zelf gezien met Long Blonde Animal. Savage Garden, The Cranberries, allemaal tracks met Animal in de titel. Maar deze, die vond ik het leuk.

speciaal voor de hamster van Loes. Die is morgen als het ware jarig, hè, op een dierendag. We zetten hem in het zonnetje met Animals van Maroon 5 als dierendag anthem. Nieuwe Glow FM Spotlight komt eraan naar Pnau en Khalid, The Hard Way.

0: worden. Blijven slapen bij Glow FM. Niet zonder reden, want Snelle is vandaag jarig. Hij blaast 31 kaarsjes uit.
1: Dit is deze week de Glow FM Spotlight.
0: Ja, elke zaterdagmiddag, net voordat de Glow 30 van start gaat, hoor je hem, de bekendmaking van de nieuwe Glow FM Spotlight. Het is nieuwe muziek uit de regio Eindhoven, waar we veel vertrouwen in hebben, wat je de komende week extra vaak kunt gaan horen bij Glow FM. De komende week is die voor Abirin, een project van Brian Provoost uit Veldhoven, die we ook kennen als Voost. Heel veel Eindhovense bangers op zijn naam staan. De track heet Sunset, dit liedje. Die valt het best als je in de zon zit, parasolletje erbij, drankje, 21 graden. Sunset is de titel en de komende week hoor je hem extra vaak bij Glow FM. De nieuwe Glow FM Spotlight.

0: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraathoveniers.nl.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
5: Hey, maatje!
6: Hey, maatje!
7: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 2 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, dat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Grote dank, dan Glow FM Verkeersinformatie met goed nieuws. Geen vertragingen, wel één snelheidscontrole bekend bij Flitsmeister op de A67 bij knooppunt De Hocht. Oppassen daarbij, vlaggenswaard 18.0. Binnen nu en iets meer dan 1 minuut gaat hij beginnen een nieuwe editie van de Glow 30.
11: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
12: Hier volgt de mededeling.
5: Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
12: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
13: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
11: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
14: Glow 30.

0: is de Glow 30. Ja.
1: Welkom, dit is een nieuwe editie van de Glow 30. Het is 2:05. De komende 2 uur krijg je de 30 populairste hits van Eindhoven en omgeving. Allemaal in de Glow 30. Deze lijst is gebaseerd op basis van airplay, streaming en trends op social media. Vandaag is het zaterdag 3 oktober 2026. Tot 4 uur vanmiddag is dit editie nummer 10 van de
0: Glow 30.
1: En dan gaan we weer 2 uur lang de Glow 30 op je radio. Voordat we beginnen aan de lijst van deze week, gaan we eerst nog even terug naar vorige week. Want toen waren dit de 3 populairste hits van Eindhoven. Was toen voor Ella Langley,

Daar stonden Shakira en Burna Boy met Dai Dai. Ja, toen voor de 9e week op rij bovenaan. Of we daar een 10e week van maken deze week, dat hoor je straks even voor 4 uur. In de lijst van deze week hebben we in ieder geval 13 stijgers, 9 zakkers, 5 zittenblijvers en 3 nieuwe binnenkomers. Betekent automatisch ook dat we 3 lijstverlaters hebben. Dat zijn deze week deze 3 tunes.

0: Remmen verlaten lijst met On My Way. Teddy Swims horen we niet meer terug met Break Up in Reverse. En ook verdwenen The Opposites en Feestje op mijn graf. Dat betekent dat we plaats hebben voor 3 nieuwe binnenkomers in de Glow 30 van deze week. De eerste van die 3 krijg je binnen 10 minuten.
1: 30.
0: Maar eerst de lijst maar eens aftrappen. Met zometeen op nummer 29, Carol G en Bruno Mars. Stil komt eraan. En deze man staat op de afgrond van de Glow 30. Rutger van Barneveld op 30 met Zwoele Zomernachten.

0: Min 6 voor Steel, Karol G en Bruno Mars bij Glow FM. En dan volgt de zomerhit op Nederlandstalig gebied.
1: De Glow 30.
0: Voor de zomernachten gaat 3 plaatsen naar beneden deze week. Komt op 30 terecht. Ja, ik zag afgelopen week een filmpje voorbij komen hoe Zwoele Zomernacht is ontstaan. En ik blijf dat een mooi verhaal vinden.
2: Mijn bonusvader die komt uit Nijmegen. En die zei altijd, ik wil de zon in de zee zien zakken. Die kunnen de Z niet zo goed uitspreken daar. En toen zei ik van, nou weet je, ooit zou ik wel eens een liedje willen maken van, ik wil de zon zien zakken in de zee. En toen zei mijn andere tekstschrijver van Zwoele Zomernachten met z'n twee. En stijg ik op, dan vlieg je met me mee. Ik zeg, nou, het refrein hebben we, nou de rest nog.
0: Ja, en de rest was ook heel erg snel geschreven. Alleen het heeft wel 1,5 jaar geduurd voordat het liedje is uitgebracht nadat hij afgeschreven was.
2: Had ik het geweten, had ik hem eerder opgepoetst.
0: En daar heeft hij nog steeds een beetje spijt van, denk ik. Voor de zomernachten is denk ik deze week wel voor het laatst te horen in de Glow 30. Hij zakt naar nummer 30. Dan tijd voor de eerste nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. Die is voor de man die je al kent van deze Glow 30 hit. Another Drink. Ja, deze stond een paar weken terug nog in de lijst. Samen met Kelsey Ballerini scoorde Marshmallow een hit in de Glow 30. Nu is het tijd voor de volgende. Die maakt hij samen met Cameron Whitcomb. Grote kans dat je hem hier nog van kent. Medusa was zijn

na Medusa leek Cameron Whitcomb een eendagsvlieg te blijven, maar met Kingdom of Fear was het deze zomer ook goed raak. Ja, en je weet, wie succesvol is, die valt op. En dus vielen ook marshmallows zijn ogen op de Canadese singer-songwriter. Hallo is de titel van de nieuwe track. En die kent een simpele boodschap. Als het licht dooft en de toekomst wegbrandt, heeft Cameron in ieder geval altijd een memorabele avond met zijn geliefde. We zeggen hallo tegen hallo. Het is de eerste nieuwe binnenkomer in de Kloot 30 op 28 deze week. Dit is Marshmallow.

0: Eén plek winst voor deze Eindhovense klapper. Love You Better kwam vorige week nieuw binnen op nummer 28... en stijgt deze week door naar 27.
1: Dit is de Glow 30.
0: Ja, dan hier de tweede nieuwe binnenkomer in de lijst van zaterdag 3 oktober. Die is deze week voor bankzitters. Ja, wat begon als een YouTube-account gericht op voetbal... is anno 2026 toch wel iets anders geworden, hoor. Tegenwoordig maken de boys van bankzitters naast video's op YouTube ook liedjes. Dat begon als een grap, maar ja, kun je inmiddels eigenlijk geen grap meer noemen. Eerder dit jaar stonden ze 5 keer in de Ziggo Dome. En volgend jaar doen ze dat nog eens dunnetjes over met 2 extra shows. Brengt het totaal dus op 7 keer Ziggo Dome in 2027. Met de entourage leerde Nederland massaal kennen met Mattie, Koen, Raoul, Milo en Robbie. Klonk zo.

0: van ze. En na muzikale samenwerking met Ronnie Flex en Thomas Bergers en de bank zit ons nu de studio ingedoken met Robert van Hemert, die een grote hit scoorde met Donnie.
1: Oh, wat dat nou? Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw.
0: Samen met Donnie scoorde Robert dit jaar een knijter van een hit. Moet dat nou was op ieder feestje te horen deze zomer. Ja, ergens voordat Moet dat nou uitkwam, heb ik eens de eer gehad Robert te ontmoeten. Ik ben hem op gaan halen bij de receptie van een andere radiozender toen.

0: want hij moest naar de studio gebracht worden. Dus ik loop hem tegemoet. Ik zeg tegen hem, hé, Robert. Nou, toen ik hem zag, zegt hij direct, het is Robert. Je hoort het, inmiddels weet ik het. De toon was wel gezet toen. Ze komen nieuw binnen, de bankzitters en Robert. Dit is Rapido op
1: 26. Zet hem.

Jorden Robin Schulz met Watermud, Take It Slow, blijft deze week staan op nummer 24. Hey, en kijk eens wie we hier hebben. Ik kom naar je toe. Ja, met 3-2-1 scoren ze eerder dit jaar een bescheiden hitje in de Glow 30. Ik heb het over Bente. Afgelopen dinsdag was ze jarig, 26 kaarsjes wies uit. En als cadeautje geven wij haar een plekje in de Glow 30 deze week. Dat klinkt trouwens makkelijker dan het is, alsof ze er niet hard voor heeft moeten werken. Zeker wel, het geval was. Goed op streaming en ook hier bij Glow FM hoor je haar al vaak voorbij komen.

het is de hoogste nieuwe binnenkomer in de Kloot 30 van deze week. Bente op 23 met parachute. Ja, meestal hebben parachutes de gewoonte om langzaam te zakken. Laten we hopen dat dat volgende week nog niet moet. Zometeen gaat de lijst verder. Onder andere met de artiest die binnenkort zijn eigen Amsterdam Dance Event Party gaat geven in een club in onze hoofdstad. Details, die hoor je zometeen. Eerst eventjes kijken naar het Kloof en Weekend weerbericht. 22 graden kan het vandaag worden. De zon die schijnt de hele dag volop. Morgen doen we dat gewoon nog eens dunnetjes over. Dan opnieuw de hele dag de zon erbij. Situatie op de weg. Er zijn geen vertragingen bekend bij de ANWB. Flitsmeister meldt wel eens snelheidscontrole. En die vind je op de A67 weg naar de Hocht. Oppassen op je snelheid. Doe je daar bij 18.0. Dit is nummer 22. Adela

0: één plaats verlies. Emerald Eyes daalt van 21 naar 20 deze week. Flair hoorde je daarvoor. Door het oog van de nacht gaat 5 plaatsen naar beneden. En positief nieuws voor Adela. Zij gaat juist 4 plaatsen omhoog met Ain't in L.A. Dat ben je inderdaad niet. Je luistert naar Glow FM. Dit is de Glow 30, de hitlijst van Eindhoven en omgeving. Wekelijks hoor je hier op zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags de 30 populairste hits van Eindhoven en omgeving.
1: De Glow 30. Glow
0: FM. Ja, en ik ga een cliché uitspraak doen. Wat gaat de tijd snel, hè? We zitten al in de 10e maand van het jaar. Voordat je het weet, staan we met oliebollen in onze handen elkaar een gelukkig 2027 te wensen. Voordat het zover is, komt eerst één van de grootste feestjes van Nederland er nog aan. Ja, met het woord feestje doe ik het Amsterdam Dance Event eigenlijk flink tekort. Jaarlijks komen in oktober eigenlijk alle DJ's ter wereld naar onze hoofdstad om het muziekgenre dance te vieren. Rapper Busy dacht, dat wil ik ook al meedoen. Ja, hij heeft een ADE-feestje georganiseerd met de grootste rappers van Nederland. Klinkt gek, rappers tijdens een dansfeest. Nou, toch gaat het gebeuren in Amsterdam Club Olivia. Daar is het, Christian D is erbij, Def, de Party Squad en zelfs Ray en Beer. Ja, ik wil geen promotie maken, maar mocht je nog willen gaan, er zijn nog tickets. Deze man organiseert het dus, Busy. Hij stijgt deze week 3 plaatsen. Met Anne naar
1: 19.

0: Dit is de Glow 30. Glow 30. De lijst met de 30 populairste hits van Eindhoven.
1: Glow FM.
0: 18.
2: I can still

twee van mijn favoriete liedjes naar elkaar. Dat stuurt Anne via een berichtje in de Glow FM app. Douwe Bob en daarvoor mijn Ad-liedje. Dat is vermoed ik, als ze op stap gaat, Anne, dat als ze dat liedje hoort, Anne van Busy dus, ja, dat ze dan een Adje moet trekken. Denk ik. Zo gaat het wel eens natuurlijk. En dat stuurt zij via een berichtje in de Glow FM app. Michel, die is er ook bij. Hij is lekker aan shoppen in Eindhoven. En Petra is de week boodschappen aan het doen met de Glow 30. Met nu op 17 Jonas Blue.

0: In plaats winst volgt Temper City. Self-Aware stijgt naar nummer 16 in de Kleut 30. Die zo verder gaat met... Take me back. Kygo, Take Me Back. En binnen een paar minuten hoor je ook Stella Lefty.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint, brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveen geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveen.
7: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
1: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 3 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, dan Glow FM verkeersinformatie. Geen vertragingen bekend bij de ANWB. Wel 2 snelheidscontroles gespot via Flitsmeister. De eerste op de A15 bij knooppunt Valburg. 160.0 en de A67 bij Knelmens de Hocht. De oppassen bij paaltje 18.0. Over 2 minuten gaat hij verder Keigo met de Glow 30.
3: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
2: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl. Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Raymond Woutersen.
0: Met het vervolg van de Glow 30. Stella Lefty zometeen met Boston, ook Jugel. En eerst is dit
8: 15
0: voor Keigo.

10, deze week 13, Jamaican Bam Bam van YouGel. Daarvoor pakten we de trein naar Boston. 1 plaats verlies voor haar deze week. Stella Lefty met Boston. En Take Me Back op 15 met van Kygo. Ja, dan nu naar de vrouw die een metamorfose is ondergaan. Op artiestenvlak dan tenminste. Miley was vroeger actrice in het Disney-programma Hannah Montana. En niet veel later brak ze wereldwijd door met Wrecking Ball. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Ja, en na Wrecking Ball volgden nog vele andere hits van haar.

Het is zomaar een willekeurige greep uit het arsenaal aan hits dat Miley Cyrus na Wrecking Ball gescoord heeft. Ja, ze is terug van weg geweest, alleen wel iets anders dan hoe we haar gewend zijn. Ze heeft namelijk haar artiestennaam aangepast naar Miley. En dat lijkt ze allemaal gedaan te hebben nadat ze een goed laatste gesprek heeft gehad met haar peetmoeder Dolly Parton. Weet je nog, in augustus overleed zij op 80-jarige leeftijd. Ja, Miley vertelde dat haar laatste gesprekken met de countrylegende gingen over muziek en metamorfose. Nou, op naar een nieuwe fase van Miley dus. En die fase trapt ze lekker af. Bass Persuade kwam vorige week nieuw binnen in de Glow 30 op 19. En deze week is ze de snelste stijger en komt ze op nummer 12 terecht. Let's go.

vorige week op nummer 11. Ja, en deze week gewoon nog steeds op nummer 11. Teddy Swims, Mr. Know-It-All, hoor je in de Glow 30. Zometeen draai ik de artiest die een voorproefje heeft gegeven van nieuw materiaal. En dat is compleet anders dan wat we van hem gewend zijn. Wie het is en hoe het nieuwe nummer klinkt, dat laat ik je zometeen horen. Eerst trappen we de top 10 af met Age en Ring My Bell bij Glow FM.

is de zaterdagmiddag van Glow FM. Je luistert de Glow 30, je hoort de Bausa en Magnetic. Blijf deze week staan op nummer 9. Zometeen draai ik een tip voor de Glow 30. Een liedje dat nog niet bij de 30 grootste hits van Eindhoven van deze week hoort. Maar misschien is dat volgende week wel anders. Een streamingkanon, dat hoor je zometeen. Eerst moeten we even naar TikTok. Daar deelde Samuel Welte deze week namelijk deze video.

0: De Glow 30.
1: Ja, dit is nieuw werk van Samuel. Is nog niet uit. Dit is ook het enige wat hij gedeeld heeft. Ja, en de titel van de track, Terug bij mij. Wanneer die uitkomt, dat is nog even afwachten. Dat deed hij trouwens in de week waarin het sowieso best wel lekker was voor hem. Hij is net pas teruggekomen van een zonvakantie. En afgelopen week mocht hij meteen al een prijs in ontvangst nemen. Hij kreeg voor Echte Liefde is de Koop de award voor succesvolste single en succesvolste kroeghit bij de Buma NL Awards. Die werden hier niet gek ver vandaan uitgereikt in Poppodium 013. In Tilburg dus. Ja, Boom steeg vorige week 9 plaatsen naar nummer 14. En deze week doen ze nog eens 6 plaatsen omhoog. Samuel Welten en Russo.

0: zes plaatsen winst voor Samuel, Welten en Russo. Je hoorde Boom bij Glow FM, terechtgekomen op nummer 8. De 7 grootste hits van Eindhoven. En de Glow 30 hoor je zo meteen. Eerst even een klein uitstapje. Een dik streamingkanon, dat heeft Kulas momenteel te pakken. Je kunt hem kennen van deze streaminghit die hij een halfjaartje geleden scoorde.
1: Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoes in mijn bakje. Je hoeft niet te bellen nu hoe het is. Je hoeft niet te bellen nu hoe het gaat. Dingen gaan altijd als hoe ze moeten. Nu...
2: De Glow 30. Glow
0: FM. Dat was Waar was je? Dat was al een hele grote hit op Spotify en op TikTok. Nu heeft hij de samenwerking opgezocht met Antoon en met Boef. Onze Kulas. Ja, en dan weet je, dit gaat een grote hit worden. Hij staat deze week nog niet in de Glow 30, maar op streaming. Ja, staat hij al 2 weken lang bovenaan. Dit is het meest gestreamde nummer in Nederland de afgelopen dagen. Ik wil hem graag even aan je voorstellen. Dit is 100 tranen als tip voor de Glow 30.

Het is de dikste tip voor de Kloot 30 van deze week. Joh, de 100 tranen van Culas, Antoon en Boef. Even kijken naar het Kloot FM weekendweerbericht. 21 graden vanmiddag. Veel zon. Vanavond en vannacht koelt het af naar 11 graden en wordt het bewolkt. Nou, daar is morgen niks meer van te merken, hoor. Dan komt de zon weer terug en stijgt de temperatuur naar 22 graden. Eén snelheidscontrole bekend bij Flitsmeister, de A67. Daar vind je hem richting knooppunt De Hocht. Oppassen met 18.0. Vervolg van de Kloot 30. Dit is nummer 7 voor K.

de Glow Dance. De 30

2025 leren we massaal met Summer kennen. Inmiddels kunnen we niet meer zonder de beste man. My Body Isn't Ready is deze week 1 plaats naar beneden gegaan in de Glow 30. Deze vrouw kennen we ook pas sinds 2025. Eind vorig jaar scoorde zij haar eerste hit. Sienna Spyro met Great Expectation, nu op 5.

0: 4 blijft 4. Roxy Dekker en Bare Minimum bij Glow FM in de Glow 30. Ja, aangekomen bij de top 3 dan. Hebben we deze week een nieuwe nummer 1 of staat Die Die voor de 10e week op rij bovenaan? Dat antwoord krijg je zo. Eén ding is zeker, er verandert wat in de top 3. Want zometeen op nummer 2 draai ik de artiest waar Johan Derksen de volgende mening over heeft.
1: Maar je hebt nu ook een nieuwe ster plotseling, Ella Langley.
2: Ja.
1: En die heb ik eens even gecheckt. Dat is een prachtig meisje, maar ik heb haar helemaal beluisterd. Alles wat ze gemaakt heeft. Dus ik vind haar niets bijzonders.
2: Oh, dat vind ik wel.
0: Ja. Johan Derksen is dus geen fan van Ella Langley. Nou ja, hij is een van de weinigen, want ze doet goede zaken in de Glow 30 deze week.

0: niet de nieuwe nummer 1 dus.
1: Ik vind er niets bijzonders.
0: Nee, Ella Langley, ze stijgt wel, maar niet hard genoeg om de populairste hit van Eindhoven te worden. Choose in Texas is de nummer 2 van Eindhoven. Dat betekent dat Shakira en Burna Boy opnieuw bovenaan staan. Die Die hoor je zo meteen. Eerste nummers 10 tot en met 2 in 1 minuut. Is voor H. De Bausa. 8. Daar vind je Samuel Welten en Russo. En boom. De 7. Is voor Cat's Eye. Animal. De 6. Somber. My body isn't ready. De 5. Sienna Spyro. Roxy Dekker, Bare Minimum. Another and 50 for Ultra and Talk to You. Op 3.
2: 2
0: is voor Ella Langley.
2: 1.
0: Ja, alsof het niets is, gewoon voor de 10e week op nummer 1 in de Kloot 30. Het is opnieuw de populairste.

0: Voor de 10e week op rij op nummer 1 in de Kloot 30. Shakira en Burna Boy horen Die Die. Of dat volgende week nog steeds zo is, dat de antwoord, dat krijg je vanaf volgende week zaterdagmiddag 2 uur 's middags. Dan namelijk een nieuwe editie van de Kloot 30. En vanavond uiteraard vanaf 11 uur een nieuwe editie van A Taste of Dance met Marcel van der Steen. Lijst van deze week teruglezen, de Kloot 30, dat doe je via glowfm.nl. En zometeen wens ik je veel plezier met de hits van Glow. Kelly Rowland zometeen, met ook Work, Alex Warren. Komt eraan en Christus Amsterdam hoor je ook zometeen.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Hey, maatje.
3: Hey, maatje.
2: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
1: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
6: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartjecentrum, Eindhoven. Einde mededeling.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
11: Waar moet ik dan naartoe?
10: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
11: Hoe maak ik een afspraak?
10: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
11: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
10: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
12: Hey, maatje.
2: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
13: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
6: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breibol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis. Wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet? En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 5 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is het
8: is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg ben je een kwartier langer onderweg. Dan

0: aansluiting met de A73. 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraetenhoveniers.nl.
3: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
4: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier. Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 6 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76 alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73 staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. Het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76 alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond, tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73, staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: A taste of dance.
3: Welkom bij A Taste of Dance. Ik ben Marcel en je zou het niet zeggen met 20 graden, maar het is de eerste zaterdag van oktober. Tijd voor een uur lang de beste en nieuwste dance op Glow FM. Ik heb vanavond platen meegenomen van onder andere Midtown Affair, Frankie Rizzardo, The Listic, Who, Massimo Conte, Patrick Topping, Luc van Dijk en KLP. Straks hoor je de oude danskaken van Desmond en Samam. En ook deze week heb ik natuurlijk weer een nieuwe voor je. Deze zaterdag is die van Oliver Heldens en Will Clark. Zometeen hoor je Music is the Answer van Salida en Danny Tenaglia. In een nieuwe remix van Andre Villa. Die vocal van Salida is uit 98 en is sindsdien in zo'n beetje elke club ter wereld wel meegeschreeuwd. Maar we beginnen met Kiko Navarro. Die pakte Perfect Love Affair van het Constellation Orchestra uit 78 en maakte daar Sex and Love Affair van in 2020. 6 jaar na zijn eigen versie heeft hij hem nu een frisse rework gegeven. Dit is Sex and Love Affair.
0: Glow FM.
1: A Taste of Dance.

0: Ik draaide Do It Good van Midtown Affair. Gewoon fijne disco house. Zometeen hoor je de oude danskraker van Desmond en Samam. Maar daarvoor eerst Viciosa. En ook dat is weer een oude classic. Valeria Vix werd in 95 de queen van de Latin House genoemd. En ik ontdekte haar en deze plaat in het bijzonder dankzij de verzamel-cd Club Energy. Frankie Musardo heeft hem 31 jaar later samen met Valeria opnieuw gemaakt met behoud van de vibe van toen. Dit is de remake van Viciosa.
1: Jouw nummer 1 in de Beatport.
2: Glow FM.

Be yourself.

Desmond en Summon featuring Atlantic Ocean met echoes from the 90s. Tijd voor de nieuwe. Oliver Heldens en Will Clark kennen elkaar al jaren en dit is hun tweede plaat samen. En ze pakken het groots aan met Lost in Music van Sister Sledge uit 1979. Geschreven en geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Die piano riff hoor je er natuurlijk nog in terug. Alleen staat er nu een stevige beat onder. De plaat komt uit op het label van Charlotte de Witte. En dat label bestaat precies hiervoor. Klassiekers opnieuw maken. En daarmee is het de vierde remake van vanavond. Dit is Lost in Music.

Ik draaide Dance Right Now van Nico Leon. Kort, strak en recht op het doel af. Hiervoor draaide ik Control Your Body. Ruim een jaar geleden maakte Bossemaar The Listic deze track. En nu pikt Todd Terry hem op en verbindt er zijn naam aan. En die vocal, die kun je kennen uit Let The Beat Control Your Body van Too Unlimited, die het weer hadden geleend van West One's Control uit 92. We gaan door met Who. DJ's hebben maanden achter deze plaat aangezeten. En Carl Cox, Fatboy Slim en Another draaien hem al deze zomer. Dit is Burning Deep. Glow FM.

van Patrick Topping. Hij liet hem in juli al voor het eerst horen in zijn Essential Mix op de BBC. En daarvoor hoorde je My House van Massimo Conte. Twee titels op rij die precies hetzelfde betekenen. Maar de beroemdste My House is een plaat van Rhythm Control uit 87. Daar zit de beroemde preek In the Beginning There Was Jack in. Die vocal is sindsdien honderden keren gebruikt, onder andere door Fingers Inc. Ik heb nog vier platen voor je tot het nieuws. Zometeen hoor je Miracle van de Italiaan Ivan Beck. Tech House met een preacher rap die me een beetje doet denken aan de 90s platen Rough Cuts van The Chemist. Maar we beginnen met Connected by Light van Sam Alfred en de Rotterdamse Luc van Dijk. Met vocals van Storm Mollison.

en Ariel Free. Het is tijd voor de laatste plaat aan de start van jouw Eindhoven Stadnacht. We sluiten af met de nieuwe track van de Zweedse producer Starlight. Zijn muziek bereikte voor het eerst een miljoenen publiek toen hij in 2020 het themanummer maakte voor de Zweedse versie van Big Brother. En dat is nu uitgegroeid naar meer dan 20 miljoen streams op Spotify. En dat zal snel meer worden met de nieuwe track Get It Started. Fijn weekend!

0: in de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vision Machine and Friends.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl. 1 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Transmission.

Welkom in de bunker van de trends. Het is inmiddels iets over ene. Sven Engelen voor je met de allerlekste dance en trends van Eindhoven. En dat programma, dat noem ik dan Transmission. Vandaag de 103e editie. Met zojuist Max Smith en Eye Awake. En The Visor in de Eli Spiral remix. Heel veel nieuwe trends wat ook voor je klaar staat. Onder andere de nieuwe Andy Migliori. Ook Drift Moon staat voor je klaar. En iemand met bijna dezelfde naam, Seven Moon, samen met Abrupt Gear, staan ook voor je klaar. Ook een hele lekkere Soundcloud track aan het einde van deze mix. We gaan naar 145 beats per minuut. Dus bereid je daar vooral op voor. Eerst gaan we wat progressive trance voor je draaien. Zometeen Seven Moon en Abrupt Gear en Under Control. Eerst voor je RPG. Dit is Sense bij Glow FM.

is af en toe zoeken naar een speld en een hooiberg. Goede progressive trance vinden in 2026. Het is niet altijd even makkelijk gemaakt. Maar deze van Andy Migliori in Paper Planes zit enorm goed. Daar is ook nog een remix van gemaakt door een Rus. Maar die vond ik toch iets minder strak dan het origineel. Dat heb je soms, hè. Soms is de remix niet zo goed als de originele track. Daarvoor hoorde je Seven Moon, Abra Gear en Organi en Under Control. En daarvoor RPG en Sense. Het is Glow FM Transmission. Zometeen gaan we naar de Classic Trance. Met Mark Sherry, onder andere ook Roman Messer en Driftmoon komen er voor je aan. Eerst gaan we naar hashtag Cam. Nieuwe track van hem staat in de Beatport Trance Chart. En hij doet het echt onwijs goed. Zijn nieuwe track, He Loved Me Now. En je hoort hem nu bij Transmission Glow FM.

Carry Me Away, Susie Ledge, Roman Messer, Ellie Fella. Je hoorde ze juist op een rijtje. Bij Transmission Glow FM, daarvoor hoorde je het nieuwe Driftwood en Black Storm. Elke week neem ik je mee in de wereld van de trends. En die wereld die is een stuk groter dan je denkt. Met al de platen die ik voor je meeneem. Er is altijd eentje tussen waarvan ik denk, yes, deze die moet je echt 15 keer achter elkaar geluisterd hebben. Deze nieuwe van Mark Cherry is er zo eentje. Samen met Sue McLaren en Biggs. Dus deze week de Transklapper. Nieuwe track heet Searchlight. Je hoort hem nu bij Glow FM Transmission.

heel wat classic trends. Van onder andere David Chowman, OZDMR en D-Go met Not Coming Back, wat je zojuist hoorde. En Jamie Hughes en Call of the Deep. Gaan we nu een beetje richting de hardhouse. Zometeen voor je Serpa 55 en Keller en Power of Love. Ook een enorm lekkere Soundcloud-banger komt er voor je aan, na deze van Dave Rowe. Samen met de Immo is dit By You.

Als je denkt, wat voor ravebunker ben ik nu beland? Je zit nog steeds bij Glow FM, Transmission. Met zojuist Keller en Serpent 55 en Power of Love. En daarvoor hoorde je Dave Rowe samen met IMO en Bayou. Ik heb een Soundcloud-bangertje voor je. Eentje die ik heb gevonden in de krochten van Soundcloud.